hart schijnt is jouw naam licht. En je kende toch je vader. Dan op een dag ontdek je dit. Was een ander je soms nader. Ondertussen op de plaza. Het weerzien van de moeders. Zoekend rond en rond als dwazen. Naar ega's, zonen, broeders. Dit verleden, die vuile hond. Joeg de toekomst uit het zicht. Zwaar geschaduwde dag. Maar ach, juist daarom is je naam dus licht.